Hartstikke bedankt.

0: bericht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen. De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en

0: Vuurwerken Rijntjes, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen, kom eens hier, met wat doe ik

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: Fix It met Sidefix. Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers. De grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pasca, voor groot en klein.
3: Hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ibarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schatteken.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0433 71 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
0: Vanaf nu elke zaterdag geopend.

0: auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
1: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
0: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Oké, goedemorgen. Jawel, jawel, jawel. Het is ondertussen 7 uur. Welkom hier bij Diederik in de Morgen.
3: From the Beverly Hills event.

0: horen. Zullen we maar gewoon vasthouden wat we hebben. Dat is ook al goed.
1: Goeiedag, hallo.
0: Welkom dat ik weer wakker worden mag. Zoals morgens tussen 7 en 11. Welkom hier bij Diederik.

spijt komt altijd een beetje te laat natuurlijk. Hè. Oh, I'm so sorry, Suzanne. Liedje van de Hollies hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen, het is Diederik de Borgen waar we ons een beetje rekken en strekken. Het is de uitzending vandaag van donderdag 11 juni.

Goedemorgen, hier is Zoer Radio. Hier is Diederik in de morgen. Ja, in de jaren 60 gingen we nog naar die happenings. Hè. Dat waren zo'n soort van allerlei dingetjes. Films werden er gespeeld. Er werden ook kraaltjes gemaakt. Je kon daar gaan zitten, lekker aan het kampvuur zingen met de gitaar bijvoorbeeld. Of meer onzetige dingen doen. Hè.

Goed ontbijt op zijn tijd is nooit weg natuurlijk. Rum en Coca-Cola hier op de radio bij Zoo Radio. Goedemorgen hier. Is die dik in de morgen. Goedemorgen. Don't you know that's the sound of the man working on the chain gang. I hear

0: Ja, dat is een dans die je eigenlijk niet zelf moet dansen. De Majestic, die kan je door anderen, door lakeien laten dansen. Bijvoorbeeld, die en de Bellman is daarvoor, Sam Cooke. Hier is Zoo Radio, goedemorgen.
1: Zoo Radio.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305 of kijk op ivanpelt.be.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
7: Dag stress. Tijd om los te laten.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Goedemorgen, ja, de jaren 60, die zijn wel ons natuurlijk. Hier is Zoo Radio, hier is Diederik in de morgen. Lover Please van Clyde McFetter. Solo was het zijn grootste hit en die kwam uit 1962. En daarvoor Ricky Nelson en Fool's Rush en die kom hier zomaar binnenwandelen. En nu Les Reed en The Man of Action.

die hele kleine dingetjes, als je ze op de grond laat vallen, heb je ze nauwelijks gezien natuurlijk. The Little Things van Bobby Goldsboro. Hier op Zoo Radio. Goedemorgen bij Dieterik in de morgen bij tot 11 uur. Dan bij Brenda op de koffie om 2 uur vanmiddag. Tim in de middag om 6 uur vanavond. Een uitzending van onze Zoobox.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Ladies and gentlemen, here's Diederik Vandervik.

0: 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim 273.000 euro voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
1: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
0: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Aha, goedemorgen. Donderdag is het vandaag. Welkom bij het volgende stukje hier van Diederik in de Morgen. Het is 8 uur.
3: From the Beverly Hills event.

daar ook zo stil van. Oh, en dan dat kinderkoor. Oh, oh, oh, oh. Richard en Karen Carpenter hier op de radio. Het is een graadje of 17 vandaag op onze thermometer. En de minima schommelen rond de 9 graden. En ik wil niks zeggen, maar er is vandaag ook weer heel veel kans op regen.

0: de man die morgen komt, hè, en die zegt dan van...
1: Herinner ze zich mij nog?
0: I was her yesterday, man, natuurlijk. Hè, van Chris Andrews hier op de radio bij Zoo Radio, bij Dieterken.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
5: Ah, zie hier. We zijn er.
6: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
5: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
6: Oh?
5: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
6: Echt?
5: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
6: Oh, voor ons geld in te steken.
5: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
7: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
5: Oei.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.

Jawel, alhoewel wij eigenlijk geen synthesizers hier op de radio spelen, maken we voor dit plaatje toch wel een uitzondering zeker. Hot Butter en Popcorn, dat was ook een uitvoering, een Franse uitvoering van Anarchic System. En al die uitvoeringen bij elkaar, die belanden op één grote hoop in de hitparade. En dat werd de nummer 1 hit, Hot Butter. Een melodietje wat iedereen vandaag nog kent. Goedemorgen hier, Diederik in de morgen met nu Keith West.

0: En al die kinderen. Ja, ja, Keith West is dat. Een excerpt van Teenage Opera. Hij begon met volle moed aan het schrijven van een jeugdopera. Maar hij kwam niet verder dan één plaatje. Maar dat werd dan ook wel een niet.
1: Worldwide at zoo.radio.

Daar moeten we een beetje van roepen natuurlijk. Het Isley Brothers en Shout hier op Zoo Radio. Goedemorgen bij Dieterik in de Morgen. Reggae en strekken vandaag op deze donderdag 11 juni. Waar we het tempo een heel klein beetje laten zakken. Hè. Met Charles aanvoer. Ik zit triste van hier.

Kus de trieste Venise van Charles Aznavour natuurlijk. Goedemorgen hier, Diederik in de morgen bij Zoo Radio. Ik kijk even naar buiten door het kleine raampje hier op de Mostheuvel. Graadje of 11, 12 hebben we op dit ogenblik. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 18. En tegen de avond aan verwachten we ook nog een beetje regen.

0: als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind? Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
5: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
6: Worldwide at zoo.radio.

0: jaren 60, die zijn helemaal van onze. Bernadette van de Four Tops, 1966. Lynn Anderson, I beg your pardon, excuseert u mij. I'll never promise you a rose garden. En Charles Aznavour met Que c'est triste, Venise. Het is een beetje triestig, Venise.
1: We own the

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt de nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Welkom, het is ondertussen 9 uur. From the Beverly Hills of Antwerp.

dat je zo een beetje duizelig van wordt. Ja, dizzy natuurlijk. Hè. Van Tommy Rowe hier op Zoo Radio. Goedemorgen bij Diederik in de morgen. Langzaam maar zeker wakker worden. Vandaag de uitzending van donderdag 11 juni.

Full Bridge is on art van Mighty Sparrow, Barley and the Rebels. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen. Het komende half uur met Otis Wedding, Jacques Dutronc, Gary Puckett, Donna Hightower, Frankie Valli en Polanka.

0: niet afhouden. Ik zal maar een zonnebril opzetten. Can't take my eyes off you van Frankie Valli. Vandaag 18 graden hier bij ons in het Antwerpse, in de regio. Nu op dit ogenblik hebben we ongeveer een graadje of 14, 13 bij ons hier op de Mostheuvel. En morgen dan verwachten we een graadje of 20 met ook veel kans op regen. Maar haha, er is kenteringopkomst. Let op, want vanaf volgende week wordt het warm en aangenaam weer.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vinken.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
8: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
9: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
10: Welkom in Europa, jongen!
9: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
11: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Hier is Zoo Radio. Goedemorgen. En hier is Diederik in de Morgen met Stevie Wonder en My Cherie Amor. Jawel, we zitten op de bodem van het uur. Het is 9:30 hier, Zoo Radio. En ik draai ze bijna helemaal non-stop achter elkaar. Het komende half uur met onder meer Buddy Holly, straks met Jackie DeShannon, Niels Sedaka, met Brenda Lee, Bert Kampfert en nu The Animals.

vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik.

0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op yvanpelt.be.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

Ja, Tom Jones, ik kan het nog wel uitleggen. It's not unusual. Dat zijn van die dingetjes die gewoon gebeuren. Dat moet je gewoon laten gebeuren. Dit is Diederik in de Morgen. Goedemorgen. Ik heb een klein verhaal.

Ja, klein stukje. Ja, dat bedoel ik nog. Dat was Lucky Blondeau. En écoute, j'ai un secret à te dire. Maar aan niemand verder vertellen. En al zeker niet in het Frans.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt de nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken.

0: architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, hier is Zoo Radio Diederik in de morgen. Het is 10 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

is Zulu Radio. Goedemorgen, hier is Diederik. In de morgen van harte welkom. Hey, Love Makes a Woman. Hadden we net op de radio. Ik ga ze non-stop draaien tot aan een uur of half tien. Dat doe ik met Cliff and the Shadows, Petula Clark, The Fortunes, Bobby Goldsboro en The Rubits.

0: gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paschka, voor groot en klein.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten?
5: Hè?
4: Huh? Te lang. Kijk, daarom is hier...
5: Oh, een doos.
4: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
5: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
4: We zijn weer terug in onze cel.
5: Wat aftraf.
6: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
0: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: De echte vent huurt bij Ribarent.
8: Oh, amai, mijn voeten.
9: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
10: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
11: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
0: Vanaf nu elke zaterdag geopend.

hier. Rietepetit, in dat geval van Jackie Wilson natuurlijk. Daarvoor hadden we de J Brothers en Ragamuffin. Ook nog Caroline van the Fortunes en Petula Clark met My Love. Goedemorgen, hier is Zoo Radio. Hier is Diederik in de morgen.

soms zeggen we dingetjes waarvan we denken, dat hadden we misschien beter niet gezegd. Things We Said Today van de Beatles natuurlijk. Hier op Zoo Radio. Goedemorgen. Het komende half uur, Roger Whittaker. Ik heb onder meer hier Tommy James en de Shandells, de Hollies, Neil Diamond en Norman Greenbaum. Die komen allemaal non-stop achter elkaar voorbij. Maar we beginnen ons rijtje met Etonia en Un peu de poivre, un peu de sel.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Je auto naar de haaien?
0: Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: The home of rock and roll, soul and pop.

You are the one for me, formidable van Charles Aznavour natuurlijk. Hè. Hier zo Radio Goedemorgen, straks bij Brenda op de koffie tussen 11 en 2. Tim in de middag tussen 2 en 6. En vanavond onze Zoobox. Daarvoor kan je plaatjes aanvragen. Je surft naar onze website zoo.radio. Je klikt door naar verzoekjes en je vraagt je eigen plaatje aan.

0: tegen de tijd dat ik in Beverwaas ben, zal jij langzaam maar zeker opstaan. In dat geval, by the time I get to Phoenix. Van Johnny Rivers natuurlijk. Jongens en meisjes, dames en heren, dit was Diederik in de Morgen. Mijn uitzendkantoortje gaat helemaal dicht. Heel graag tot morgen.
1: More hits. New radio. More 60s. Bye bye.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt de nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS

0: zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 11 uur op deze donderdag 11 juni. Goedemorgen.
2: From the Beverly

met Keep On Dancing. En dat ga ik doen vandaag. Een zeer goede morgen. Tot 2 uur zit je bij mij op de koffie hier bij Zoo. En jij krijgt Simon & Garfunkel met Mrs. Robinson. Yeah.

Hand weerdroom met de Blue Diamonds bij Zoo. Een zeer goede morgen. Tot 11:30 krijg je van mij The Turtles, Claude François die passeert, R.B. Graves, The Fortunes, Summer in the City en Dusty Springfield. Maar eerst gaan we genieten van

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
7: Welkom in Europa, jongen!
6: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
6: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
6: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
8: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
6: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
6: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
6: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
8: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
7: Ladies and gentlemen, here's Brenda.
9: Perdu, très loin de la ville, une route sauvage sous un ciel crâne.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Antwerpen is opnieuw een voetganger aangereden door een politiecombi. Dat meldt het parket. Het zou gaan om een man. Hij liep naar verluid een hoofdwonde op en raakte ook gewond aan de knie. Het ongeval gebeurde vlakbij een zebrapad. Maar over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat een politiewagen in Antwerpen een voetganger aanrijdt. In juni vorig jaar kwam daarbij een jongen van 9 om het leven. Minister van Welzijn Genet wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de

met Fun Fun Fun. Dat wil ik jou bezorgen tot 2 uur vanmiddag. En nadien krijg je Tim Peters tussen 2 en 6. Welkom, smakelijk eten. Dit zijn de

Days of Pearly Spencer op deze woensdagmiddag. Goedemiddag en smakelijk eten. Jij bent bij Zoo Radio, want de jaren 60, die zijn van ons. En Down in the Boombox krijg je van Billy

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Een nummer dat jij zeker kent van Johnny Burnett op deze donderdagmiddag. Ja, want we zijn ondertussen donderdag. Dat wil zeggen dat we morgen naar het weekend gaan. Hè. Summertime Blues, daar gaan we.

Ja, ben jij sportief aangelegd, dan is dit bericht zeker iets voor jou. Want op de Schotense site, waar de nieuwe sporthal De Ekster komt, startte het archeologisch vooronderzoek. Dat brengt in kaart of er historische sporen in de bodem aanwezig zijn die beschermd moeten worden. De werfzone is om veiligheidsredenen nu afgeschermd. Gezien de historiek van het sportpark worden er geen grote verrassingen verwacht tijdens het onderzoek. Mocht er toch iets ontdekt worden, dan wordt dat volgens de geldende procedures zorgvuldig afgehandeld. De huidige planning laat toe om dit grondig te doen zonder dat de start van de bouw in het gedrang komt. Dus in Schoten binnenkort een nieuwe sporthal.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: The home of rock and roll.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Minister van Welzijn Genet wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar

0: Opvarende het leven gekost, dat meldt de Indiaanse overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, wij zijn 1 uur bij Zoo Radio.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Kiss met This Land Is Your Land. En tot half twee krijg jij van mij Frank Sinatra, onder andere Loving Spoonful, Albert Hammond, The Foundations, André Brasseur, The Friends en nu Elvis Presley. En daar moest het snel gaan. Kiss Me Quick.

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
0: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ibarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
5: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
6: Broadcasting to the world.

Hij meende het echt, hè, Frank Sinatra. The way you look tonight. Altijd geweldig als een man dat tegen jou zegt. Hè. The Drifters on Broadway. We gaan even opstappen. The sound of the

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met Riol Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
5: Welkom in Europa, jongen!
4: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is DECLOU.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
6: Oh, amai mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ik zat even in Californië met de mama's en de papa's. Jij krijgt van mij nog My Guy van Mary Wells en The Fifth Dimension. En Tim Peters, die krijg jij van 2 tot 6. Heel graag tot morgen en dan is het vrijdag.
1: Zoo Radio. Zoo Radio. 60s Power.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Minister van Welzijn Genet wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 2 uur, goedemiddag. Ik ben Tim en zoals de Kinks zo meteen zeggen, je hebt me echt. Tot 6 uur vanavond.
2: From the Beverly Hills of

Sealed with a Kiss. Bezegeld met een kus. Morgen is zij er weer vanaf 11:00, ons Brenda. En tot 6:00 vanavond moet je het met mij doen. Maar gelukkig ook met heel veel leuke muziek. Zoals daar zijn. Gary and the Pacemakers is onderweg. John Denver ook. En dit is Aretha Franklin. Denk maar eens.

Ja, Charlotte Trenet zong natuurlijk de originele versie in het naoorlogse Frankrijk. Maar dit werd een hit in de Billboard Hot 100 en ook in de Britse hitlijst begin jaren 60, 1960. Bobby Darin, La Mer Beyond the Sea op Zoo, jouw oldies radio.

0: tijden zijn natuurlijk veranderd. Maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paschka, voor groot en klein.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen, ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
6: Mijn comfort!

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ladies and gentlemen, here's Tim Pe-

met echte stukjes morsecode erin. Ik spreek jammer genoeg niet vloeiend morse, dus ik kan het niet voor je vertalen. Wie weet wat voor boodschappen ze allemaal meestuurden met deze Captain of Your Ship, Reparata en Delrums uit 1968 op Zoo. Als ik zo uit ons studioraam kijk, het is weer hetzelfde vandaag. Weer van dat kwakkelweer. Het blijft voorlopig ook zo het hele weekend. Ook zondag dus. Niet meer dan een graad of 18 hier in Antwerpen. Gelukkig is er leuke muziek op de radio om het een beetje...

0: kerstje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485-73-0818 of kijk op traiteursigrid.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Ah, zie hier, we zijn er. Dat zijn maar toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen.
2: Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
3: Oh? Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
2: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. En de

Ze zouden het eens moeten uitleggen, die Beach Boys, wat dat precies is. Wij gaan ondertussen verder op 60 Safari, richting nieuws en weer van 3 uur met Trini Lopez nog. En een hele mooie van Baby Washington nu.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 3 uur alweer op deze donderdagnamiddag. Dit is Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills.

Ja, zo eerst eens goed rondkijken voor je tot aankoop overgaat natuurlijk. Goeie raad van Smokey Robinson en zijn Miracles. Smokey schreef het samen met Berry Gordy in 1960. Shop Around, nog eens hier op Zoo Radio, jouw oldies radio. Met muziek onderweg van David Carroll en his orchestra. Het instrumentale Good Morning komt eraan. Nielsen ook. En dit is The Sweet Sensation.

Heartbeat. Nee, dan moet je een beetje dichter komen, een beetje dichter bij de radio misschien. Herman's Hermits uit 1964 op het station met de meeste en de mooiste liedjes uit de jaren 60. Die zijn van ons, hè, die jaren 60. 1966 op een dag als deze doet Janis Joplin haar eerste stappen op het podium. 4 jaar later, in 1970, overlijdt ze helaas al aan een overdosis heroïne. Uit 66 zijn dit de Four Tops.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
6: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
7: Welkom in Europa, jongen!
6: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
8: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
10: The home of rock and roll, soul and pop music.

Ik stuur ze zo jouw richting uit, hè. Ja, ja, ja. All my loving, ja. Over de radiogolven heen zo. De Beatles waren dat uit 1963 op Zoo. Je hoort ons op FM, DAB+, en op Zoo.radio. Straks Little Jimmy Osmond, Barbara Lewis, Bruce Channel en nog veel meer. En dit zijn Marvin Gaye en Tammy Terrell.

veelvuldig gebruikte radiotune op Mi Amigo en Caroline onder meer. Maar wij gebruiken hem niet als tune, wij draaien het gewoon als plaatje. En daarbij zijn we vrij uniek, denk ik. Er zijn niet veel andere radiostations die dat doen. André Brasseur en zijn orgel, The Kid, was dat uit 1966. Jij luistert naar Zoo, jouw oldies radio. Tot 6 uur vanavond is dit Tim in de middag. Zometeen François de Gueule, Le Ciel, Le Soleil et la Mer. Maar eerst de Hollies.

0: lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet of naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De echte vent. Huurt bij Ribarent.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305 of kijk op yvanpelt.be.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
7: Dag stress, tijd om los.

Guy Marshall. De Fransen maakten een Franstalige versie van Good Luck Charm. Je had het wel herkend. En van Elvis natuurlijk. Le Coup de Charme uit 1962 op Zoo. Zometeen komt het nieuws en het weer van 4 uur eraan. Maar eerst nog een groep die wordt aangekondigd door onze Zoo-singers.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cashgeld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Dankjewel Marijke Rodenbach voor de nieuwsupdate. Het is 4 uur bij Zoo. Tijd voor deel 3 van Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

de man die altijd goesting had. Comme j'ai toujours envie d'aimer. Het was Marc Hamilton. Over goesting gesproken, ik ga zo meteen eens kijken of er hier nog ergens een 4 uurtje te scoren valt. En over scoren gesproken, deze man scoorde beter in de boksring natuurlijk. Cassius Clay, achter de microfoon. Bijzonder.

We hadden daarnet nog een bijzondere versie van Stand By Me in de versie van de bokser Cassius Clay. Hè. En dit kwam uit de soundtrack van de film Stand By Me in de jaren 80 dan. Hè. Al was het net zoals Stand By Me, al veel ouder. Uit 58, The Short Dead Sordia en Lollipop.

formaat op een rijtje. Twee uit de 60s, Roy Orbison en Simon & Garfunkel. En dan deze uit het begin van de jaren 70 erachteraan. The Middle of the Road op Zoo en The Yellow Boomerang. Dit is Tim in de Middag. Tot 6 uur zijn wij nog samen. Na 6 uur is er straks weer onze Zoobox. Met 2 uur lang jullie verzoekplaatjes, als je er nog eentje wil aanvragen. Misschien wel met een zelf ingesproken boodschap erbij. Snel naar zoo.radio surfen.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteur Sigrid.

0: Fix it met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan nog lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32. Laat je niks wijs maken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Als je de muziek in de jaren 90 nog een klein beetje hebt gevolgd, dan ken je vast ook wel The Verve met Bittersweet Symphony. Dat sampletje, dat kwam natuurlijk uit deze plaat. Hè. En deze plaat, dat was dan weer een cover van The Last Time van The Rolling Stones. Door Andrew Oldham en zijn orkest. Toevallig ook de producer van The Rolling Stones in die tijd. Je ziet, het is allemaal geen toeval natuurlijk. Hè. Dit is Zoo, jouw oldies radio. Met muziek van een man die eergisteren 92 jaar geleden werd geboren. Jackie Wilson. Yes, I get the sweetest feeling.

0: lachen, wat er ook gebeurt. Keep on smiling, daar doen we alvast ons best voor hier op de radio om jou een glimlach op het gezicht te toveren iedere dag zo. Hè. James Lloyd was dat en wat is het tegenovergestelde van smiling? Ja, pleuré, om het dan op zijn Frans te zeggen natuurlijk. Hè. Zoals het buiten ook veelvuldig doet deze dagen. Wel, de J'ai pleuré, dat was een liedje van Claudia Silva, hè, maar ze zong ook deze in 1966.
1: Je

Niels Sedaka op de nieuwe Zoo. Mogen we dat nog zeggen, Niel? Morgen ja, is het 2 weken hè, dat we begonnen zijn met Zoo Radio hier. We krijgen heel veel reacties via Facebook en via studio@zoo.radio. En we krijgen ook wel eens de vraag of er misschien nog een plekje vrij is hier op de radio voor een DJ. Wel, ik kan je maar 1 goede raad geven. Je kan het gewoon live testen op de radio als je dat wil. Ja, gewoon naar zoo.radio surfen. Daar op verzoekjes klikken. Je kiest daar je favoriete plaat uit. Kies er eentje met een intro. En dan kondig je gewoon zelf je eigen plaat aan. Je weet, komt er wel iets uit, hè? There she was, just

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Hey, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkje.
4: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Yep, al 47 jaar, schatje.
4: Wat zeg je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
4: Een echte vent huurt bij Ribarent.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
7: Oh, amai, mijn voeten.
8: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirks Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirks, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
9: Men komt van...

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

Elvis Presley, 1968, Little Less Conversation, A Little More Action, Please. Ja, aan action geen gebrekken hier op de radio bij Zoo. Zometeen het laatste uurtje van Tim in de middag, na het nieuws en het weer van 5 uur. Of van net voor 5 uur, want zo doen we dat hier. The First Class vult het gaatje nog op met Beach

0: IBA-Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 5 uur op Zoo. Goedemiddag. Het laatste uurtje van Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills.

Cliff Richards, een van onze stamgasten hier op Zoo natuurlijk. Good Times and Better Times uit 1969. Zometeen Del Shannon hier op de radio. En dit is Dusty Springfield met haar versie van het liedje van Dionne Warwick. Wishing and Hoping.

Ja, ze losten dat diplomatisch op, hè. De kerk in het midden houden. A little bit me, a little bit you. Meestal zijn de vrouwtjes daar niet content mee en moeten wij zeggen dat het volledig onze schuld is natuurlijk. Oei, het was maar om te lachen hoor. Kan ik het goed maken met een aperitiefje misschien? Daar is het zowel het uur voor van de dag, hè. Ja, een sherryke misschien. Ah, voilà zie. Hier zijn de Four Seasons.

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
5: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
6: The home of rock and roll, soul and

Hij was er niet goed van. Alsof ze het stoppetje eruit trokken. Zo. Jude Dallen, You're Such a Good Looking Woman op Zoo Radio. Straks de Temptations. Maar eerst de jonge Frans Gal die ons een liedje gaat brengen. Dat gaat over het weer van de afgelopen dagen.

Ja, ik kan daar zo ook wel eens van genieten van vroeg naar bed te gaan zo'n keer. Maar om 5:30, dat is toch wel extreem vroeg, hè? Zonder eten naar bed. Het lijkt een beetje een straf, hè? I Go To Sleep, Cher uit 1965. Geschreven door Ray Davis van The Kinks trouwens. Dit is Sue, jouw oldies radio. En de jaren 60, die zijn van ons. We bewijzen het.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.

0: Fix it met Sidefix.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambe.

Oh jongens, toch zoveel vragen. Een beetje een ambetant manneke, hè, die in Emil Ford. Question uit het begin van de jaren 60. Emil Ford en de Checkmates op Zoo. Kan er mij iemand redden van zo'n ambetant Rick? Ja? Wel, deze volgens

0: De Bobettes over Mr. Lee. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Ik doe het morgen nog eens graag voor je opnieuw, zo tussen 2 en 6. De vrijdagse editie dan, waarin we officieel het weekend openen. We sluiten af met niet Mr. Lee, maar Mr. Adamo.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
2: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af en er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen, die sinds vorige maand aan de kant stonden, vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
3: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie, waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
2: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
0: Het is 6 uur. Goedenavond. Ze staan weer voor je klaar. 2 uur lang. Jouw verzoekplaatjes in de Zoobox.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
7: Oh, amai, mijn voeten.
8: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
0: Marco de IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rybarend.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
5: Rybarend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af en er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen, die sinds vorige maand aan de kant stonden, vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
2: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie, waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
1: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Huh? Te lang. Kijk, daarom is hier...
7: Oh, een doos.
6: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
7: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
6: We zijn weer terug in onze cel.
7: Wat aftraf.
8: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
9: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
7: De echte vindt.
10: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305 of kijk op ivanpelt.be. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Mijn

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambe.

0: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen, die sinds vorige maand aan de kant stonden, vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
1: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie, waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
0: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
3: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Pasca, voor groot en klein.
5: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
7: Welkom in Europa, jongen!
6: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
3: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
4: The home of rock and roll, soul and pop music.

0: is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
1: J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
0: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er ook protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij. En
2: uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures is vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
0: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
3: You went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
3: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
2: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privézauna de Clou.
6: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.

0: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daar in op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
1: Ik encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
0: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er ook protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
2: En uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures is vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
0: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
3: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: geleden werd hier de eerste paske gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paske is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paske Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere paske smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paske, voor groot en klein.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtsebaan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
5: Welkom in Europa, jongen!
4: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrij Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305 of kijk op ivanpelt.be.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics. Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers. De grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen. Men komt van

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
2: The home of rock and roll.

0: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daar in op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
1: J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
0: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er een protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
2: En uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures is vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
0: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
3: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig tijd. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-don.be.

0: fix it met Sidefix. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.